0: de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Connect verbindt Midden-Gelderland. Nieuws, muziek en sport. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer: er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Yeah. Hier bin ich geboren.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De staten, die allemaal door democraten worden bestuurd, vinden de extra belastingen op goederen uit 60 handelspartners onrechtmatig. De rechtszaak is bij een rechtbank in New York ingediend. Eerder maakten ook kleine bedrijven al bezwaar tegen de handelsmaatregelen van Trump. Maar ondanks eerdere juridische tegenstand heeft de president nieuwe importheffingen ingevoerd, zoals voor de EU. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. Dat duurde zo lang vanwege twee dodelijke ongelukken met neergestorte toestellen uit de 737 MAX-serie in Ethiopië en Indonesië. Daarbij kwamen samen 346 mensen om het leven. Boeing levert binnenkort de eerste MAX 7 vliegtuigen aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. Volgens hem moeten bedrijven als ExxonMobil en Chevron een deel van die winst teruggeven en de brandstofprijzen verlagen. De olieprijzen stegen sterk nadat Iran de olie-export via de Straat van Hormuz beperkte. Ook Shell meldde onlangs een veel hogere kwartaalwinst door de onrust op de energiemarkt. Trump zegt dat de bedrijven flink profiteren van het tekort aan ruwe olie. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Maar deskundigen noemen het vooral een symbolisch gebaar en verwachten niet dat de regeling veel invloed gaat hebben op de bevolkingskrimp van Rusland. Die is al jaren aan de gang door onder meer economische problemen en de oorlog in Oekraïne. De overheid probeert van alles om het tij te keren. Het weer, er kan in het midden en oosten van het land nog een regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden en een zwakke tot matige zuidoostelijke wind. Overdag krijgen we wolken en zon met kans op een bui bij 28 tot 33 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een groep van 25 Amerikaanse staten klaagt de regering Trump aan vanwege de nieuwe importheffingen. De Amerikaanse vliegtuigproducent Boeing mag eindelijk zijn 737 MAX 7 vliegtuigen gaan leveren. De luchtvaartautoriteit FAA heeft daarvoor na jaren vertraging goedkeuring gegeven. De Amerikaanse president Trump vindt dat grote oliemaatschappijen te veel winst maken door de huidige hoge olieprijzen. En Rusland geeft de weduwe van omgekomen militairen in de oorlog met Oekraïne gratis toegang tot IVF-behandelingen. Die maatregel is bedoeld om de dalende bevolking van het land tegen te gaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boxmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizenbergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbeving op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Venraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 3:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.

0: Connect. In heel midden Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel midden Gelderland. Met Connect.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Vendraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Vendraai en Boxmeer. Volgens vervoerder Arriva ligt het treinverkeer in elk geval tot 9 uur stil. De brand woedt aan beide kanten van de spoorlijn in natuurgebieden de Rosmolen en de Boshuizenbergen. Het verloop van de brand bepaalt de dienstregeling. Er waren vannacht 250 tot 300 brandweerlieden druk bezig met het blussen. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. De vondst werd gedaan omdat de politie afging op een melding over een mogelijk vuurwapen in de havenstad. Dat wapen werd niet gevonden, maar de omgeving werd uit voorzorg afgezet. De Rotterdamse politie onderzoekt de zaak verder. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Door de grote natuurbrand bij het Limburgse Venraai rijden ook vanochtend geen treinen tussen Venraai en Boksmeer. Gisteravond is er in de tuin van een woning in Rotterdam een explosief gevonden. Dat is door de explosieve opruimingsdienst veilig verwijderd en het wordt nu elders tot ontploffing gebracht. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag wordt het zonnig en zeer warm, maar later neemt de kans op onweer toe. De temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 28 graden aan zee tot plaatselijk 34 in het zuiden en oosten. Vooral in de oostelijke helft kunnen onweersbuien ontstaan, mogelijk met stevige windstoten. In het westen draait de wind en koelt het later af naar ongeveer 23 graden. Vanavond blijft een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Komende nacht wordt het rond 19 graden. In de grote steden blijft het warmer dan 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en koeler, met maxima tussen 21 en 28 graden. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken bij een binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
1: Dit is Connect.

Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jos Dijkstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In Gelderland op de A325 Arnhem richting Duitsland. Daar staat bij Nijmegen 2 kilometer file, want er was een ongeluk gebeurd. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken bij een binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer $20 miljard. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file in Gelderland, die staat op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Bij Nijmegen staat 2 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect. Zomer in

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: is als thuis staan met de hoofdpunten van het radionieuws. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag wordt het zonnig en zeer warm, maar later neemt de kans op onweer toe. De temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 28 graden aan zee tot plaatselijk 34 in het zuiden en oosten. Vooral in de oostelijke helft kunnen onweersbuien ontstaan, mogelijk met stevige windstoten. In het westen draait de wind en koelt het later af naar ongeveer 23 graden. Vanavond blijft een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Komende nacht wordt het rond 19 graden. In de grote steden blijft het warmer dan 20 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en koeler, met maxima tussen 21 en 28 graden. Tot zover het weer van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers, opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Het vuur is nog niet onder controle, maar de situatie is volgens de veiligheidsregio wel stabiel. Zo'n 200 tot 250 brandweerlieden uit het hele land bestrijden de brand. Ook 2 blushelikopters van Defensie worden weer ingezet. Vanwege de rook blijft een NL-alert van kracht voor verschillende dorpen in de omgeving. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Namens Nederland neemt minister Bart van der Brink van asiel en migratie deel. Eind vorige week staken binnen korte tijd tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over. Bij de chaotische oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. De ministers bespreken vooral versterking van de Europese buitengrenzen en samenwerking met landen buiten de Europese Unie. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Rusland beschuldigt Oekraïne van een gerichte aanval op burgers. Oekraïne zegt dat de slachtoffers zijn gevallen doordat de Russische luchtverdediging een drone boven het strand neerhaalde. Vlak voor de inslag was er volgens CNN nog automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Daarnaast worden er nog honderden tot mogelijk duizenden mensen vermist. De Wereldbank schat de schade van de aardbevingen op ongeveer 20 miljard dollar. De EU zegt er al miljoenen aan steun toe. Het weer, periode met zon en zeer warm. Van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Grenscontroles zorgen op de A12 weer voor vertraging. Er staat zo'n 2 kilometer richting Duitsland vanuit Arnhem. Vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer. Dit is Connect.

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 3:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Jos Duitstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Europese ministers overleggen vandaag met spoed over de migratiecrisis in de Spaanse exclave Ceuta. De natuurbrand bij Oostrum in Noord-Limburg heeft inmiddels een gebied van ongeveer 100 hectare getroffen. Dat is bijna 5 keer zoveel als gistermiddag. Bij een droneaanval op een badplaats aan de Russische Zwarte Zee zijn volgens de Russische autoriteiten 7 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. Er zouden zo'n 40 mensen gewond zijn geraakt. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot zeker 6.125. Volgens de autoriteiten zijn bij de ramp eind juni ook duizenden mensen gewond geraakt. Bijna 24.000 inwoners van Venezuela zijn nu dakloos. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jetten bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jetten kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie. De natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray heeft volgens burgemeester Michiel Uitenhaag een enorme impact. Ongeveer 100 hectare natuur, een gebied van 1 vierkante kilometer, is getroffen. Een camping en 4 woningen zijn vanwege de rook ontruimd, maar konden tot nu toe door de brandweer worden beschermd. Honderden brandweerlieden uit het hele land bestrijden het vuur met ondersteuning van blushelikopters. Hij roept mensen op uit het gebied weg te blijven. Bij Oekraïnse droneaanvallen op logistieke centra in Rusland zijn volgens lokale autoriteiten 5 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. De doden vielen in Tsjechov, ten zuiden van Moskou, waar een magazijn en andere gebouwen werden getroffen. Ook bij Sint-Petersburg brak brand uit in een distributiecentrum van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf goederen opslaat die het Russische leger gebruikt. De Nederlandse politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Het aantal steeg van ruim 4000 in 2022 naar bijna 5200 vorig jaar, een toename van 27%. Vooral gas- en alarmpistolen baren de politie zorgen. Ze lijken op echte vuurwapens. In Duitsland zijn ze gemakkelijk verkrijgbaar, maar meenemen naar Nederland is strafbaar. De politie weet niet of het bezit echt toeneemt, omdat ook intensiever naar deze wapens wordt gezocht. Dan nog het weer. Periode met zon en zeer warm, van 28 graden aan zee tot 34 in het zuidoosten. Later kunnen in het oosten onweersbuien ontstaan, mogelijk met windstoten. In het westen begint het dan af te koelen. Tot zover het radionieuws.
4: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland wordt gecontroleerd door de Duitse politie aan de grens. En daarom sta je vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit is

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jette bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. De natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray heeft volgens burgemeester Michiel Uitenhaag een enorme impact. Ongeveer 100 hectare natuur, een gebied van 1 vierkante kilometer, is getroffen. Bij Oekraïense droneaanvallen op logistieke centra in Rusland zijn volgens lokale autoriteiten 5 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. De Nederlandse politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Het aantal steeg van ruim 4000 in 2022 naar bijna 5200 vorig jaar, een toename van 27%. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: De middag verloopt grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten een paar regen- of onweersbuien voorkomen. Daarbij worden windstoten niet uitgesloten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het aan de kust 28 graden... tot lokaal 34 graden in het zuidoosten van het land. Op plaatsen waar buien vallen daalt het kwik naar een graad of 22. Vanavond en vannacht komen er hier en daar nog regen- of onweersbuien voor. In de nacht blijft het vrij warm met 19 à 20 graden. Morgen start de dag met bewolking, later komt de zon erbij. In de middag krijgen we met een mix van stapelwolken, zon en een enkele bui te maken. Het is iets minder warm dan de voorgaande dagen met 23 tot 27 graden. De wind zit in de westhoek en is matig tot vrij krachtig. Donderdag is het overwegend droog en zonnig, maar vanuit het noordwesten krijgen de noordelijke provincies wel met een regengebied te maken. De temperatuur doet nog iets verder een stap terug met 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op door de Duitse grenscontroles. Op de A12 richting Duitsland. Tussen knooppunt Oudijk en de grens doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de veiligheidsregio in Limburg wordt een natuurbrand bij het Noord-Limburgse Oostrum door de toegenomen wind en lagere luchtvochtigheid groter. De wind maakt het bestrijden van de brand moeilijker. De bluswerkzaamheden zullen nog zeker tot morgenochtend 9 uur in beslag nemen. Eerder zeiden de autoriteiten dat de situatie stabiel was, maar de brand breidt zich nu verder richting het oosten uit. Er zijn 2 helikopters van Defensie ingezet om te helpen bij het blussen van het vuur. Vanaf morgen wordt tanken bij de zuidenburen in België flink goedkoper. De federale overheidsdienst Economie zegt dat de prijzen met meerdere centen dalen. In België zakt de maximumprijs voor een liter euro 95 met ruim 9 cent tot 1,86. In Nederland is de adviesprijs vandaag met 2 cent gedaald en kost een liter benzine bijna 2,60 euro. Het prijsverschil voor een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee tot ruim 70 cent opgelopen. De Griekse brandweer laat weten dat de natuurbrand ten westen van Athene voor een groot deel onder controle is. Voor de 5e dag op rij wordt er geblust. Honderden brandweerlieden werken met man en macht om het vuur te bestrijden. Het vuur verspreidde zich snel doordat het hard waaide. Tijdens de bluswerkzaamheden botsten afgelopen zondag 2 blushelikopters tegen elkaar, waarbij een Griek en een Deen om het leven kwamen. Vandaag zijn er boven het gebied nog 30 luchtvaartuigen bezig met het blussen van het vuur. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jetten bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Het project versterkt het Belgische stroomnet rond de haven en maakt meer elektriciteitsuitwisseling met Nederland mogelijk. Volgens Jetten kunnen beide landen daarnaast gezamenlijk optrekken bij windenergie op de Noordzee, waterstof en kernenergie. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de veiligheidsregio in Limburg wordt een natuurbrand bij het Noord-Limburgse Oostrum door de toegenomen wind en lagere luchtvochtigheid groter. De wind maakt het bestrijden van de brand moeilijker. Vanaf morgen wordt tanken bij de zuidenburen in België flink goedkoper. Het prijsverschil voor een liter benzine tussen België en Nederland is daarmee tot ruim 70 cent opgelopen. De Griekse brandweer laat weten dat de natuurbrand ten westen van Athene voor een groot deel onder controle is. Voor de vijfde dag op rij wordt er geblust. Nederland en België moeten nauwer samenwerken bij de productie en uitwisseling van elektriciteit. Dat zei premier Rob Jetten bij de opening van de nieuwe hoogspanningsverbinding Brabo 3 in Antwerpen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Jouw muziek.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. De explosieve opruimingsdienst EOD kwam eraan te pas en er is een onderzoek gestart. Of het echt om een explosief gaat, is niet bekend. Volgens een getuige wordt er geëvacueerd, maar de politie kan dat niet bevestigen. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen, doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. Het was ook een van de droogste julimaanden ooit gemeten. Hitte, droogte en wind veroorzaakten vele natuurbranden. Vooral in het zuidwesten van het land was het raak. Het vuur naderde de stad Bordeaux en ruim 200.000 mensen sloegen op de vlucht. Ook andere Europese landen kampen met zeer warm weer. Engeland en Wales bijvoorbeeld kregen met de droogste julimaand ooit te maken. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Volgens burgemeester Saninetti bleek een grote hoeveelheid munitie in het gebied te zijn opgeslagen, waar de lokale autoriteiten geen weet van hadden. Er zouden honderden explosies geteld zijn en granaten vlogen alle kanten op. Er is niemand gewond geraakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmorgen heeft de politie een melding ontvangen van een verdachte situatie voor het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum, buiten de hekken van het complex. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. De Franse weerdienst Météo France meldt dat Frankrijk de warmste julimaand beleefd heeft sinds de metingen in 1900 begonnen. Gemiddeld was het 24,9 graden. De explosies die in de nacht van 23 op 24 juli zo'n 40 kilometer ten westen van Bordeaux gehoord werden, zijn mogelijk door munitie uit de Tweede Wereldoorlog veroorzaakt. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. De middag verloopt grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten een paar regen- of onweersbuien voorkomen. Daarbij worden windstoten niet uitgesloten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het aan de kust 28 graden... tot lokaal 34 graden in het zuidoosten van het land. Op plaatsen waar buien vallen daalt het kwik naar een graad of 22. Vanavond en vannacht komen er hier en daar nog regen- of onweersbuien voor. In de nacht blijft het vrij warm met 19 à 20 graden. Morgen start de dag met bewolking, later komt de zon erbij. In de middag krijgen we met een mix van stapelwolken, zon en een enkele bui te maken. Het is iets minder warm dan de voorgaande dagen met 23 tot 27 graden. De wind zit in de westhoek en is matig tot vrij krachtig. Donderdag is het overwegend droog en zonnig, maar vanuit het noordwesten krijgen de noordelijke provincies wel met een regengebied te maken. De temperatuur doet nog iets verder een stap terug met 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Er staat file op de A12 door de Duitse grenscontroles. In de richting van Duitsland sta je vanaf 7 in de file. Reken op 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten. Connect.

0: Op het werk, in de auto. Connect is er overal.
1: Sinds 4 maanden wist ik al dat jij je meisje was. Je bent er nog niet, maar ik tel de dagen af. Ik kan je voelen, ik wil je zien in het echt. Lijk je op je moeder, ik vraag me af hoe je bent. Ik heb ons huisje klaargemaakt en een beetje gespaard. En de knuffels in je bedje liggen klaar voor je. En als je straks in het donker bang bent, heb ik al gecheckt voor monsters onder je bed. Dus blijf maar klein, word maar niet te snel groot. Want er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook. In mijn armen mag je blijven, maar raak je niet kwijt, mijn kleine meid.

Je kijkt me aan met je grote ogen. Wat gaat er om in je kleine hoofdje? Ik beloof je hoeft de wereld niet te redden, dat doet papa wel. En ook je luiers, je flesje, het gaat allemaal vanzelf. Ik doe alles voor je, echt alles voor je. Al moet ik 's nachts op en heb ik vallen voor je. Mijn prinses, ik wil je held zijn. En jij hoeft alleen jezelf te zijn.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Iedere maand verschijnt er een nieuw overzicht. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. Mensen die gevoelig voor smog zijn, kunnen maar beter binnenblijven en zware lichamelijke inspanning beperken, adviseert het RIVM. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond. De lucht is dan het meest verontreinigd. Aan het eind van de dag zal de smog verdwijnen doordat er vanuit het westen koudere en schonere lucht wordt aangevoerd. De politie meldt dat bij Rotterdam op de A15 iemand geflitst is die op een weg waar 100 kilometer gereden mocht worden 246 kilometer per uur reed. De 40-jarige automobilist bleek ook onder invloed achter het stuur te zitten. Nadat hij geflitst was en een stopteken had gekregen, weigerde de bestuurder te stoppen. Met behulp van andere eenheden kon hij alsnog staande gehouden worden. Het rijbewijs en de auto zijn in beslag genomen. In het Verenigd Koninkrijk is de topman van de online bank Revolut, Nick Storonski, beschuldigd van het ontduiken van 17,5 miljoen euro aan commissie bij het kopen van een superjacht. Het schip zou zo'n 350 miljoen euro waard zijn. De zaak is aangespannen door een jachtmakelaarskantoor. Dit bedrijf was gevraagd om op zoek te gaan naar een luxe vaartuig. De jachtmakelaar vond een geschikt schip, maar werd naar eigen zeggen aan de kant gezet toen Storonski het schip kocht. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Er wordt gecontroleerd aan de grens en dat betekent 15 minuten vertraging op de A12 richting Duitsland vanaf knooppunt Oudijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Het RIVM waarschuwt voor smog in de provincie Flevoland en in delen van Friesland. Maar ook in het binnenland kan plaatselijk smog door ozon voorkomen. De politie meldt dat bij Rotterdam op de A15 iemand geflitst is die op een weg waar 100 kilometer gereden mocht worden 246 kilometer per uur reed. De 40-jarige automobilist bleek ook onder invloed achter het stuur te zitten. In het Verenigd Koninkrijk is de topman van de online bank Revolut, Nick Storonski, beschuldigd van het ontduiken van 17,5 miljoen euro aan commissie bij het kopen van een superjacht. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A325 Arnhem richting Nijmegen, tussen knooppunt Velperbroek en Huissen, 20 minuten vertraging door een ongeluk, één rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de 50.000 mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. En tijdens een spoedoverleg over Ceuta hebben de Europese ministers gezegd dat het belangrijk is om duidelijker en met de neuzen dezelfde kant op te communiceren bij een crisis zoals vorige week plaatsvond. Na de exodus vanuit Marokko hadden allerlei landen kritiek op Spanje, waarop Madrid van zich afbeet. Er was waardering voor de snelle oplossing van de crisis, maar een aantal ministers hamerden er wel op dat de Europese buitengrenzen beter beschermd dienen te worden. Vanaf morgenochtend 8 uur is het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Op 29 juli trad het in Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant in werking en sinds gisteren gold het voor het hele land. Op de dagen dat het hitteplan van kracht is, luidt het advies: drink genoeg, probeer lichaam en ruimtes koel te houden en mijd buitenactiviteiten. Het was de derde keer dit jaar dat het RIVM het Nationaal Hitteplan activeerde. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht geplaatst en daar zijn er nu 14 bijgekomen. Onder toezicht staan houdt in dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie tekst en uitleg moeten geven en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over een AZC-locatie en wanneer die gereed moet zijn. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten vertraging. A325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen Velperbroek en Huissen 10 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit is

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. En tijdens een spoedoverleg over Ceuta hebben de Europese ministers gezegd dat het belangrijk is om duidelijker en met de neuzen dezelfde kant op te communiceren bij een crisis zoals vorige week plaatsvond. Vanaf morgenochtend 8 uur is het Nationaal Hitteplan niet meer van kracht. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Asielminister Bart van den Brink meldt dat het aantal gemeenten dat te weinig asielopvangplekken regelt en daarom onder toezicht van het kabinet komt te staan, ondertussen is opgelopen tot 24. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. De middag verloopt grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten een paar regen- of onweersbuien voorkomen. Daarbij worden windstoten niet uitgesloten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het aan de kust 28 graden... tot lokaal 34 graden in het zuidoosten van het land. Op plaatsen waar buien vallen daalt het kwik naar een graad of 22. Vanavond en vannacht komen er hier en daar nog regen- of onweersbuien voor. In de nacht blijft het vrij warm met 19 à 20 graden. Morgen start de dag met bewolking, later komt de zon erbij. In de middag krijgen we met een mix van stapelwolken, zon en een enkele bui te maken. Het is iets minder warm dan de voorgaande dagen met 23 tot 27 graden. De wind zit in de westhoek en is matig tot vrij krachtig. Donderdag is het overwegend droog en zonnig, maar vanuit het noordwesten krijgen de noordelijke provincies wel met een regengebied te maken. De temperatuur doet nog iets verder een stap terug met 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Gelderland staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis, waar je ook bent.
2: De grootste hits en classics.
1: Connect.
2: Dit is Connect.
3: It was a slight on my honor, so he deserved it.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat in een terrorismeonderzoek vrijdagavond een 18-jarige man uit Kesteren is opgepakt. Hij is de vierde verdachte die gearresteerd werd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De man zit in beperkingen en mag alleen met zijn advocaat praten. Zijn voorarrest is vandaag met 14 dagen verlengd. De drie anderen werden vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden. Twee van hen waren in Nederland al eens eerder veroordeeld voor delicten die met terrorisme te maken hebben. Volgens een Spaanse telling zijn eind vorige week 72.000 migranten uit Marokko de exclave Ceuta binnengekomen. Dat meldt de Spaanse minister Fernando Grande Malasca. 70.000 migranten zouden weer huiswaarts gekeerd zijn. Sommige Europese landen hadden kritiek op Spanje, waarop de Spaanse regering liet weten daar niet gediend van te zijn. Ondertussen zijn de gemoederen in de EU weer bedaard. Grande Malasca zegt dat de Schengenzone niet in gevaar is geweest. En de Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen, ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. Onduidelijk is of zij ondertussen nog in Ceuta zijn of de exclave hebben verlaten. De eenheden van de antiterreurbrigade bekijken camerabeelden van de tienduizenden mensen die eind vorige week vanuit Marokko de exclave binnendrongen. De verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum van

0: Morgen is Loos Alarm. Agenten hadden bij een man die in zijn auto lag te slapen een paar dozen met verdachte inhoud gezien en daarom werd de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Er werden geen explosieven in de dozen gevonden, wat er wel in zat is onbekend. Tijdens het onderzoek was de weg langs het NAVO-hoofdkwartier afgezet. Die is weer vrijgegeven. Er is niemand opgepakt. Het weer, grotendeels zonnig en tropisch warm. Later kunnen er vanuit het zuidwesten buien over het land trekken. Bij een matige zuidwestenwind is het 28 tot 34 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens een file van 2 kilometer en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agenda.
1: Met Connect voel je je overal thuis.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Openbaar Ministerie laat weten dat in een terrorismeonderzoek vrijdagavond een 18-jarige man uit Kesteren is opgepakt. Hij is de vierde verdachte die gearresteerd werd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Volgens een Spaanse telling zijn eind vorige week 72.000 migranten uit Marokko de exclave Ceuta binnengekomen. 70.000 migranten zouden weer huiswaarts gekeerd zijn. En de Spaanse nieuwssite El Español meldt dat onder de tienduizenden mensen die vorige week de Spaanse exclave Ceuta binnenvielen, ook personen waren die Spanje eerder had uitgezet. Het zou om zeker 10 mensen gaan die in Spanje in een terrorismeonderzoek veroordeeld waren. De verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in het Limburgse Brunsum van vanmorgen is loos alarm. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens een file van 2 kilometer en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkenswaard en Bergeijk in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Het dodental na de exodus uit Marokko richting de Spaanse exclave Ceuta is ondertussen opgelopen tot 75. Dat meldt de Spaanse regering. Eerder zei lokale leider Juan Vivas dat er 88 mensen om het leven waren gekomen, maar dat ging over een periode van 2 weken. Vorige week donderdag en vrijdag drongen rond de 72.000 mensen Ceuta binnen. Dat deden velen zwemmend. De meeste slachtoffers verdronken tijdens de overtocht. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013. Toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is, zoals op veel plekken in Europa, al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af. Het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland. Zomer. Dit is Connect.

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Reden, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: Nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
2: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Het dodental na de exodus uit Marokko richting de Spaanse exclave Ceuta is ondertussen opgelopen tot 75. Dat meldt de Spaanse regering. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanavond en vannacht komen er hier en daar nog regen- of onweersbuien voor. In de nacht blijft het vrij warm met 19 à 20 graden. Morgen start de dag met bewolking, later komt de zon erbij. In de middag krijgen we met een mix van stapelwolken, zon en een enkele bui te maken. Het is iets minder warm dan de voorgaande dagen met 23 tot 27 graden. De wind zit in de westhoek en is matig tot vrij krachtig. Donderdag is het overwegend droog en zonnig, maar vanuit het noordwesten krijgen de noordelijke provincies wel met een regengebied te maken. De temperatuur doet nog iets verder een stap terug met 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
3: Ik zeg, oeh!

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazin met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. Er zijn ongeveer 14 brandweervoertuigen met de bluswerkzaamheden bezig. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Valkerswaard en Bergeijk, in de buurt van de Belgische grens. Het is vrij geïsoleerd, wat inhoudt dat er weinig bebouwing in de omgeving is. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Dit betekent dat mensen de aanwijzingen van de politie, handhavers en brandweer moeten opvolgen en dat er geen drones in het afgesloten gebied mogen vliegen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Personen die het afgesloten gebied verlaten kunnen waarschijnlijk niet meer terugkeren. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. In het oosten van het Alpenland is code rood van kracht. Het vorige record stamt uit augustus 2013. Toen werd het in Bad Deutsch-Altenburg 40,5 graden. Het is zoals op veel plekken in Europa al dagen heet in Oostenrijk. Gisteren tikte in Wenen de thermometer de 40,1 graden aan. En het

0: commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avro Tros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5... en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De veiligheidsregio Noord-Brabant meldt dat in een bosrijk gebied bij Bergeijk een zeer grote brand woedt. Het begon met een brand van zo'n 50 bij 50 meter, maar het vuur verspreidt zich snel. En in Venray is een noodverordening van kracht vanwege de grote brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen. Bewoners in de nabije omgeving moeten zoveel mogelijk binnenblijven. Oostenrijk heeft een nieuw temperatuurrecord te pakken. In Wenen werd het 40,8 graden en dat is warmer dan ooit eerder gemeten werd. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avrotros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avrotros in te zien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks twee keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze één koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog per 1 euro. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen omroep Avro Tros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avro Tros in te zien. Volgens de rechtbank valt alleen toezicht op de bestuurlijke inrichting van publieke omroepen onder de bevoegdheid van het commissariaat. De toezichthouder stelt juist dat ook het rapport over sociale veiligheid van belang is om goed toezicht te kunnen houden. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.
3: Dit is Connect.

0: Connect. Radio De Vette Ketting.
1: Ja, je hoort het weer op deze dinsdagavond. Welkom. Zo, we zijn er weer op de dinsdagavondshow. Ja, hij... Hallo, ben ik in de band? Dan zeggen we dat altijd maar zo, hè. Goedenavond allemaal, welkom. Leuk en dat je weer luistert naar Radio De Vette Ketting live bij Connect. Zet de volume maar weer lekker een tikje harder, want we gaan weer een hele mooie uitzending van maken. Het is vandaag dinsdag 4 augustus 2026. We zijn inmiddels aangekomen bij dag 216 van dit jaar. En we hebben nog maar liefst 149 dagen te gaan. Tot we met z'n allen gaan aftellen naar het oud en nieuw zonder vuurwerk. Ja, want de tijd vliegt wel weer voorbij. En voor je het weet staat de kerstboom alweer in de woonkamer. En dan zingen we weer met z'n allen Jingle Bell, Jingle Bell. Nou, nog even een paar weetjes voor deze mooie dag. Op 4 augustus 1892 werden de beroemde ouders van de sprookjesfiguur Winnie de Pooh geboren. Nou ja, uiteindelijk niet letterlijk natuurlijk. Maar de schrijver Milne zag op deze dag het levenslicht. En wist dat op 4 augustus 1984 de Nederlandse atlete Nelly Coman haar internationale doorbraak maakte. Ze maakte namelijk sportgeschiedenis op deze datum. Het weer, ja, het is, wordt vandaag heel veel over gesproken bij de koffiezetapparaat, in de winkels, waar dan ook. Iedereen heeft het over het weer. Ook op 4 augustus zijn door de jaren heen flinke extremen gemeten. In delen van Europa liep de temperatuur op sommige jaren zelfs boven de 40 graden. En terwijl er in de berggebieden juist onverwachte koude records en zelfs zomerse sneeuwbuien zijn geregistreerd. Ja. Dames en heren, ik ga het niet alleen doen. Hij zit weer naast mij in de studio. Mag ik even een groot applaus voor Stefan Meesters.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond, Stefan.
2: Daar zijn we weer.
1: Ja, hoe is het met je?
2: Ja, warm, hè?
1: Ja. Oh, ja, de temperaturen zijn hoog, hè?
2: Ja. Daar zit ik erop gaan zitten, dan val ik er ook vanaf. Dat kan
1: het
2: ik
1: is
2: wel vertellen.
1: Warm, hè?
2: Ja, niet normaal.
1: Het is goed benauwd. Laten we het daarop houden. Maar hoe is het verder?
2: Ja, goed.
1: Heb je weer een beetje zin in vandaag?
2: Zeker.
1: Mooi. 4 augustus, we zitten alweer in maand 8 van 2026.
2: Ja, nog even, dan begint weer te sneeuwen.
1: Ja. Nou, wat hebben we vandaag in ieder geval? Wat er zowel voorbij komt, is natuurlijk de vraag van vandaag. We hebben natuurlijk het Eftelingjournaal. En straks natuurlijk om 8:30 hebben we natuurlijk Joop's half uurtje. En nu zijn wij ook benieuwd naar jou, want waar luister jij vandaag mee? Zit je thuis, onderweg in de auto of misschien lekker buiten in de zon? Of juist schuilend voor de regenbuien die er toch wel links en rechts kunnen vallen? Laat het ons even weten en deel even hoe het weer er bij jou uitziet. Dus pak even een bakje koffie erbij. Of een colaatje, of heb je net het etentje op, of start je net in de auto. Zet je radio gewoon maar wat harder, want dit is Radio De Vette Ketting live bij Connect. Fijn dat jij erbij bent.

0: I'm here for someone else. Benz & Bone hoorde je hier bij Connect. En ja, dames en heren, afgelopen zondag is natuurlijk de finale geweest van de Johan Cruijff-schaal. PSV tegen AZ. Nou, dat was wel een verrassende uitslag. 0-4 voor AZ. De landskampioen die kreeg al vroeg een rode kaart in de 9e minuut. Joey Veerman en uiteindelijk was het PSV die nog wel aardig tegen konden houden. Maar eenmaal in de tweede helft werd al snel de 2-0 gescoord. En toen was er geen houden meer aan. AZ liep er overheen. En aankomend weekend, ja, dan gaat het weer beginnen. De Eredivisie. Ja. En de KKD ook.
1: En de KKD ook.
0: Ja, aankomend weekend. Ah, kijk, aankomende vrijdag al meteen Vitesse aan de bak. En als we dan toch even over Vitesse hebben. Vitesse heeft een nieuwe doelman vastgelegd.
1: Ja, vorig jaar.
0: Tywik Bodak die gaat Vitesse versterken. De 24-jarige man uit Curaçao heeft in Arnhem een contract voor 1 seizoen ondertekend. En sluit per direct aan. Hij is 1,90 meter lang. Hij trainde de afgelopen weken mee bij Vitesse. En wist de technische staf te overtuigen van zijn kwaliteiten. In de afgelopen 2 jaren bij Telstar zijn ontzettend leerzaam geweest. De promotie naar de Eredivisie en vervolgens meegaan naar het WK met Curaçao zijn ervaringen die hij nooit meer zal vergeten. Nee, maar dat is toch ook bijzonder. En nu heeft hij een contract bij Vitesse. Die man die maakt dagen mee waar je u tegen zegt.
1: Ja.
0: Ik bedoel, als ik 24 was geweest en het overkwam mij, dan was ik er vol voor gegaan.
1: Ja?
0: Ja.
1: Jij? Voetballen?
0: Ik ben, ik heb wel gevoetbald, hè.
1: Ja, heb je ook gekiept?
0: Ja. Ja. Je zit me aan te kijken. Ik heb altijd gekiept.
1: Ik deed altijd metselen.
0: Nee, ik heb altijd gekiept. Ik heb in de jeugd derde divisie landelijk gespeeld. En bij de senioren, het hoogste wat ik gespeeld heb, is 3e klas. Verder niet. Ja. Het is toch Vitesse mij niet gescout heeft, man.
1: Ja,
0: dus,
1: precies.
0: Ja. Nee, maar het is, ik kan ook nooit een normaal spelletje spelen, bijvoorbeeld. Als ook iets voor de fun is of zo. Ik ga altijd volle bak ervoor. Dus en ik was een keeper die de moeilijkste ballen hield ik tegen. En de makkelijkste ballen liet ik nog wel eens doorgaan.
1: Ja, dat moet je niet doen. Die moet je juist pakken.
0: Ja, dat klopt. Maar ja, soms gebeurt dat gewoon. Even een huishoudelijke mededeling. De WhatsApp ligt er weer uit. Dus mensen kunnen ons weer niet bereiken. Maar je kan wel bellen. Het lijkt mij eens een keer leuk om iemand in de uitzending te hebben. Ja. Toch?
1: Ja, dat moet je wel opnemen, hè?
0: Ja, ik ga proberen op te nemen. Mochten we niet
1: opnemen...
0: Zullen
1: we eens kijken als we bellen waar we dan uitkomen?
0: Ja, wij gaan even kijken of dat technisch haalbaar is. En dan willen we mensen gewoon in de uitzending halen. Dat gaan we even testen. En dan hebben we straks ook nog de vraag van vandaag. Straks hebben we ook nog Vamos a la Playa. Maar eerst Why Not Jazz?
2: Dit is Connect met Maurice en Stefan. Dit is Connect. De zomer klonk nog nooit zo lekker. Dit is Connect.

0: krijg een berichtje van Jeroen. Hij zegt, dit zijn de platen die je niet meer heel vaak hoort op de normale radio. Wel bij Connect op jouw dinsdagavondshow. BFI en Why Not Jazz. Zo, we hebben even... Hallo?
1: Oh, ik zat nog in het wachtmuseum.
0: Ja, ja. Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, dat klinkt wel goed, hè?
1: Ja,
0: hè? Het werkt.
1: Het werkt wel.
0: Ja. Maar waarom zit jij nou met mij te communiceren via je telefoon?
1: Dat weet ik niet. Ik zit wel even te kijken hoeveel vertraging het is. En dat is wel iets
3: van op de lijn.
0: Ja, dat is nog mooi.
2: Nou hoor ik mezelf ook.
0: Ja.
1: Dolby Stereo Surround is dit.
0: Ja, dus maar vertel even tegen de mensen hoe zij kunnen bellen.
1: Met een telefoon.
0: En dan?
1: Dan doe je 0316, 6x3. En dan doe je klik op bellen. En dan moet Maurice opnemen, als hij op zit te letten. En dan kun je gezellig met ons praten.
0: Kijk. Nou, mocht jij iets leuks te vertellen hebben of wat dan ook... of wil je iets kwijt aan ons en wil je onze mening ergens over hebben... laat het ons even weten. 03-16-6x3, hè?
1: Maar je zegt nou, wil je wat leuks vertellen... maar je zit iedere keer erheen te klepperen.
0: Nou, wat wil je vertellen dan?
1: Ja, eigenlijk hebben we niks.
0: Mooi.

0: Alle wacht op jouw dinsdagavond. En het is tijd voor...
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, normaal hebben we natuurlijk Arjan die de vraag van vandaag inspreekt voor ons. Arjan is hartstikke druk op dit moment. En sommige mensen zijn ook met vakantie. Ja. Het is officieel vandaag ook mijn vakantiedag.
2: Is het jouw vakantie?
0: Ja, heb je vanaf vakantie? Vandaag heb ik een vakantie.
2: Ja, maar hier moet jij gewoon zijn, want je hebt geen vrije dagen meer.
0: Nou, het grappige is, laat zei iemand, ga je dan door wel met radio maken? Nou, als ik niks anders gepland heb staan, waarom niet? Want ik zie radio maken niet als werk. Ik zie radio maken echt als een hobby.
2: Ja.
0: Dus waarom zou ik dingen niet doen die ik leuk vind in mijn vakantie?
2: Ja, voor mij is het een taakstraf, maar dat is wat anders. ik moet nog 6000 uur.
0: Ja. Jij blijft nog even zitten.
2: Ja.
0: Hey, de vraag van vandaag. Stel je voor.
2: Nou.
0: Je mag 1 dag terug in de tijd. Of juist 1 dag vooruit in de toekomst. Waar kies jij voor en waarom?
2: Nou, ik zou wel, soms zou ik wel zo'n knop willen hebben dat ik even een dag terug kon in de tijd.
0: Ja.
2: En dan denk ik, ja, dit had ik even anders moeten doen.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ik ben wel benieuwd naar wat jij ooit...
2: Ja, het kan van alles zijn.
0: Ja, maar denk er even over na. Misschien heb je iets moois om te melden, zo direct.
2: Iets moois?
0: Ja, of iets waar je denkt van, nou, dat had ik echt anders moeten doen. Want het kan natuurlijk zijn, hè, dat je terug nog 1 keer naar die mooie vakantie herbeleven. Een bijzonder moment.
2: Ja, maar dan heb je een dag terug op vakantie. Nee, ja. Dat
0: maar het kan. Op. Het kan zijn dat je ergens op vakantie 1 dag hebt gehad.
2: Je doet dan een week.
0: Nee, 1 dag.
2: Kijk, want dan ga ik die knop gewoon iedere dag of iedere week gebruiken. Dan gewoon iedere week, weer vakantie.
0: Je mag maar 1 dag terug of 1 dag heen.
2: Ja, dus maar hoe vaak mag je
0: echt waar, deze man die blijft ook maar doordrukken.
2: Als ik nou
0: de vraag is heel simpel.
2: Als ik nou 5 keer op die knop druk, ga ik dan 5 dagen terug?
0: Nee, 1 dag. Het is nog niet te geloven met die man. Ik heb elke keer discussies met hem. Heb ik een keer een spel dat heel duidelijk is? Zonder Maurice-regels. Ik zeg gewoon 1 dag. Meer niet.
2: Oh.
0: Dus, mocht jij wel 1 dag terug in de tijd willen of 1 dag vooruit... laat ons even weten via twitch.tv/radiodeverketting... of bel ons even via 0316 6x3.
3: Altijd als eerste op de hoogte.
4: De verbinding in Midden-Gelderland.
3: De verbinding in Midden-Gelderland.
5: Connect.
3: Dit is Connect.

0: bij Connect. De vraag van vandaag is: stel, je mag één dag terug in de tijd of één dag vooruit. Wat zou jij dan willen en waar zou je dan willen zijn? Nou ja, Stefan.
1: Ja, Maurice.
0: Heb je er even over nagedacht?
1: Nee.
0: Oh. Waarom heb je er niet over nagedacht? Je zit hier bij de radio, hè?
1: Ik heb er toch wel over nagedacht.
0: Oh,
1: ik zeg gewoon even nee.
0: Oh, oké.
1: Ja, maar ik weet het. Ik ben er nog niet uit. Maar ik vind wel een hele handige functie. Even een dagje terug.
0: Eén dag terug.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, want dat kan ook omdat je dingen anders wil doen. Maar het kan ook zijn omdat je een leuke dag gehad hebt, dat je nog een keer een dag, dezelfde dag
0: wil beleven. Precies, precies, ja.
1: Ja. Of omdat je de avond ervoor iets diep in het glaasje gekeken hebt. Ik ga even terug, want dan ben ik nog even, dan stel ik de kater nog even uit.
0: Ja, nee, dat is ook weer waar. Ja. Ja. Nee, ja, bij mij was het heel simpel eigenlijk. Ik heb echt hele mooie dagen ook in het verleden mogen hebben. Ook wel leuke dingen mee mogen maken in mijn leven. Ik ben een bevoorrecht mens, wat dat betreft. Ik denk dat de mensen in een andere situatie zitten dan dat ik ooit heb mogen zitten. Er gingen voor mij natuurlijk ook wel een aantal deuren open en ook weer een aantal deuren dicht.
1: Hier moet je wel de deur dicht doen, want de airco staat aan.
0: Ja, nee, de airco staat aan. Ja. Ik zou bijvoorbeeld terug wel willen naar wat ik een heel mooi dag vond. Het was ook een emotionele dag, maar het was wel een hele mooie dag ook wel. Het was die 30 uur radio maken op die Jansplein, maar dan echt met dat glazen huis wat we hadden.
1: Ja,
0: dat vond ik echt. Daar heb ik zoveel energie van die dag gekregen. Daar hebben we ook een mooi bedrag opgehaald.
1: Nou, het was hartstikke vermoeiend, man.
0: Ja, dat wel. Maar het was wel echt vet.
1: Ik heb daarna 6 weken geslapen.
0: Eigenlijk sloeg het ook helemaal nergens op.
1: Nee,
0: wat we daar
1: niet
0: op. Wat wij daar niet hadden gezet.
1: Nee, het was heel simpel. Kijk, laten we 30 uur radio maken. Nou, ja. Prima, 30 uur radio maken. Weet je wat we doen? We gaan eerst nog even een dag opbouwen voor die 30 uur. Ja. En weet je wat we dan na die 30 uur nog een keer doen? Dat doen we ook nog even afbreken.
0: Ja.
1: En alles netjes opruimen.
0: Ja, maar dat was dus onze fout. Daar hadden wij niet over nagedacht.
1: Ja, maar Maurice, je weet zelf, we laten toch niemand anders aan onze spullen
0: zitten. Nee, dat is waar, dat is zeker waar.
1: Aan het einde van de rit staan we toch gewoon weer zelf af te breken. Dus ja.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. Nou, dat was in ieder geval mij. Jolanda, die zou graag één dag terug in de tijd willen. Dan gaat ze haar vriendin nog één keer keihard knuffelen. Nou, dat is natuurlijk altijd mooi. Ik bedoel, als je mensen kwijt bent geraakt, dat je nog even in ieder geval alles kan zeggen. En Spike die zegt, ik zou terug willen naar de dag dat ik verwerkt ben om te zeggen tegen mijn pa dat hij het beter zijn best had moeten doen. Ja, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja.
0: En Conquest die zegt, ik weet niet zo goed dat het met één dag zou moeten. Je weet nooit wat één dag voor een andere uitkomst gaat worden. Ja.
1: Ja, maar daarom zei ik al, kun je vaker op die knop drukken?
0: Ja, nee, maar het kan natuurlijk zijn dat als jij de dingen die je toen gedaan hebt en dat teruggaat en dat verandert, dat heeft natuurlijk allemaal invloed op het heden.
1: Ja, dat zie je in die films.
0: Ja, ja.
1: Ja, dan breekt de spreekwoordelijke onrust uit, zeg maar.
0: Ja, maar dan gaat het echt wel los.
1: Ja, ja.
0: En ik ben heel eerlijk, ik zou ook wel misschien een keer een dag 10 jaar vooruit willen hebben of zo. Gewoon ergens random, gewoon ergens.
1: Maar wil je dan ook daarna wel weer terug?
0: Jawel, gewoon één dag even kijken over 10 jaar. Waar staat iedereen? Zitten wij hier nog bijvoorbeeld op de dinsdagavond? Of weet je, ik zou gewoon eens willen. Ik ben gewoon nieuwsgierig.
1: Maar ik zie al wel. Jij bent ook zo'n persoon. En dat zie ik dan wel een beetje voor me. Dat als je een keer wat doms gedaan hebt, dat je dan terug in de tijd gaat. En dan zit Maurice daar op zo'n bankje. En dan komt andere Maurice voorbij. En dan zit je alleen maar. Doe dat nou niet.
0: Ja, niet doen. Niet doen. En toch zou ik het dan doen, denk ik.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, ach, we hebben allemaal wel eens onze teen gestoten aan een steen. Huh? Huh? Wat? Nou ja, dat. Nou, leuk. Kijk, dit zijn toch wel van die leuke vragen, hè? En Jola, dat vind ik dan wel weer mooi. Jola zegt, daarom ga ik alleen maar knuffelen. Wil de wereld niet veranderen. Oh. Hey, mooi.
2: Mark, wat mij nou echt pakt?
3: Nou,
2: zo'n
0: we gaan muziek draaien van Russo en Mart Hoogkamer. Pakt mij.
2: Nou.

0: gaan gewoon door tot aan 9 uur hier bij Connect. Jouw dinsdagavondshow. Dit waren Russo en Mart Holkamer. 7:58, dat betekent dat wij richting het nieuws gaan.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks 2 keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. En het commissariaat voor de media gaat in hoger beroep in een zaak tegen Omroep Avrotros. De rechter bepaalde dat de mediawaakhond geen recht heeft om een onderzoeksrapport over sociale veiligheid bij Avrotros in te zien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ja, dan is de bedoeling dat... Het verkeersinformatie met Stefan.
2: Ja, hallo. Hallo, ja, hij doet het. Ja, maar dat maakt niet uit, want er zijn toch geen files.
0: Oh, is er helemaal geen files?
2: Nee.
0: Kunnen we lekker doorrijden met z'n allen? Nou, dan...
2: Staat op mijn scherm, vroom.
0: Vroom.
2: Ja, vroom.
0: Dan gaan we naar het weer. Vanavond zijn regionaal enkele onweersbuien mogelijk in de provincie. En vandaag is het meest droog en broeierig warm, dus hou er even rekening mee. Op de meeste plekken wordt het niet kouder dan 20 graden. Vanaf woensdag is het in ieder geval voor een paar dagen minder heet. Onder invloed van een matige westenwind wordt het donderdag en vrijdag 22 tot 25 graden. En dan zien we weer een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. In het weekend wordt het wel weer warmer en volgende week wordt het heet. Heel heet.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Pat Dantonzy en Gloria hoor je hier bij Connect. Het mooie is natuurlijk ook, we hebben natuurlijk voor verschillende mensen hebben natuurlijk een burgemeester gemiddelde plaatsen. Die hebben grote gemeentes, kleine gemeentes. Arnhem heeft bijvoorbeeld Marcouch. Gemeente Zevenaar heeft een burgemeester, et cetera, et cetera. Het grappige daaraan is wel, is dat ze tegenwoordig steeds meer in de gemeentes ook kinderburgemeesters hebben. Dat vind ik wel een goed plan. De kinderen kunnen dan lekker meebeslissen. Dan mogen ook op de basisscholen gaan zij informatie halen van, hey, wat zouden jullie dan graag willen zien in zo'n gemeente als kind? Ja. En dat gaat dan naar het grote bestuur. En die gaan dan kijken of ze daar iets mee kunnen doen.
1: Ja, ik wil wel een dierentuin.
0: Ja, maar jij bent geen kind. Oh jawel, je bent een kind van je ouders natuurlijk. Maar waar wil je een dierentuin? We hebben een hele mooie dierentuin, Burgerzoo.
1: Ja, dat zeg ik.
0: Wil je die hebben?
1: Ja, nee, maar dat wil ik wel, dat in onze stad zit. Dat zit erin. Ja, kan ook weer afgevinkt worden. Weet je wel, doe ook maar een openluchtmuseum.
0: Ja, een openluchtmuseum erbij.
1: Ja.
0: Een stadion van voetbal, dan doet die er ook maar dan mee. Ja. De leukste DJ-duo van Nederland, doet die er dan ook maar bij. Ja. Ja. Nou, ik kan hem ook afvinken.
1: Nou, we zijn goed bezig.
0: Nou, gelukkig is Zevenaar ook goed bezig, want de gemeente Zevenaar heeft namelijk een nieuwe kinderburgemeester. Het gaat om de 11-jarige Giel Schenning uit Ooi. Hij volgt in september de huidige kinderburgemeester op. Het is Nina Leeuwenstein. Ja, er staat iemand voor de deur.
1: Ik ga even open doen.
0: Ja, er staat iemand voor de deur. Ga jij even de deur even open doen. Giel zit op IKC Sint-Martinus in Oud-Zevenaar. En als nieuwe kinderburgemeester heeft hij een missie voor het komende jaar. Zo laat de gemeente weten. De jonge Zevenaarder wil zich namelijk gaan inzetten voor duurzame schoolpleinen. En zorgen dat kinderen in de gemeente genoeg sporten en bewegen. En Giel draagt de ambtsketen nog niet meteen. Want op 23 september gaat daar een officiële huldiging plaatsvinden. Dan neemt namelijk Nina Leeuwenstein afscheid en wordt Giel haar opvolger. Hoe vet is dat als kind dat jij dan het droom hebt? Ik wil graag kinderburgemeester worden. Nou, 12 minuten over half 8. We gaan verder met lekkere muziek van Noah Kahan en Stick Season. Hoor je hier bij Connect.

Stick Season hoort hier bij Connect. Het is inmiddels 8:15. Dat betekent dat het tijd is voor... Ben je er klaar voor?

0: Stefan, wat is er allemaal aan de hand in de wereld van wonderen?
1: Ja, de Efteling die heeft een bijzonder verzoek.
0: Oh-oh. Ja, hebben ze eindelijk ons bezoek ingewilligd?
1: Nee, maar wel een andere. Oh. Dat moet er ingewilligd worden, want als je in de Piranha wil, dan word je vriendelijk verzocht om tegenwoordig zelf een emmertje water mee te nemen.
0: Is het water op?
1: Ja, de bootjes zijn een beetje aangespoeld.
0: Nee joh.
1: Ja, het water, door de extreme hitte is het water is gewoon op.
0: Hou op.
1: Ja.
0: Nee, dat meen je niet. Maar daar kunnen ze toch een beetje bijvullen of zo? Of, werkt dat dan?
1: Er is gewoon geen water meer.
0: Oh, nou dan moet de Piranha dicht. Dan kan de Piranha niet open natuurlijk, hè?
1: Nee, het is nu een schaatsbaan geworden.
0: Jongen, houd toch op, man.
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Ja, het water is op.
0: Ja, maar hoe kan er nou een schaatsbaan geworden zijn?
1: Ik heb hier een mooie foto.
0: Ja.
1: En ja, daar liggen ze, zeg maar, zo liggen ze...
0: Ja, dat is AI.
1: In het water.
0: Dat is niet echt.
1: Mijn telefoon heet helemaal geen AI.
0: Nee, maar dat is niet echt. Je zit hier weer nepnieuws te verkondigen.
1: Nee, dat was inderdaad nep. Maar wat ze wel gaan doen is... Ja. Er komt een zelfrijdende pendelbus.
0: Zonder chauffeur?
1: Nu nog met chauffeur. Ja. Maar als de bus lief is, dan gaat de chauffeur koffie drinken en dan mag hij zelf rijden.
0: Oh, ze gaan hem eerst kijken of hij wel doet wat hij moet doen.
1: Ja, of hij niet zeg maar overheen rijdt of dadelijk in één keer dwars door de Piranha heen. Of in het park komt zelf. Of in één keer denkt, laat ik eens mijn horizon verbreden, ik rijd de snelweg op.
0: Het lijkt mij wel eng om in zoiets te stappen, want je weet nooit wat hij gaat doen.
1: Ja, nou weet je wat nog veel enger is?
0: Ja.
1: Als ze jou een app zouden geven om het ding te bedienen.
0: Nee, laten we dat vooral niet doen. Maar ja, het is toch, want je hebt ook in Amerika toch, dan kan je zo'n taxi voor laten rijden en dan kan je instappen en dan gaat dat ding, zeg maar, nou, waar wil je naartoe? En dan zeg je, doe maar naar de studio van Connect. En dan gaat dat ding gewoon roep.
1: Ja, hoe rijden. Gaat hij dat doen vanuit Amerika?
0: Roep, rijden en dan met een vliegtuig en met een boot en kan alle kanten op.
1: Ja.
0: Maar wel bijzonder. Maar gaat hij op het parkeerterrein rijden of gaat hij in de Efteling rijden?
1: Tussen het Efteling Wonderhotel, het vakantiepark en het attractiepark.
0: Kijk, nou dan hebben ze in ieder geval dat hoor.
1: Ja, moet ik zeggen.
0: Want het wordt steeds groter, hè, die vakantieparken en zo. Ja. Nou, gelukkig maar. Nou was het.
1: Ja, dat was het.
0: Het Efteling Journaal van dinsdag 4 augustus 2026.
2: De avond van Connect.
3: Met Connect voel je je overal thuis.

0: Ja, je kan je voorstellen op dinsdagavond, tijdens de dinsdagavondshow hier live bij Connect, zitten Stefan en ik. Dan hebben we het hele pand voor onszelf.
1: Ja.
0: Wij doen af en toe een kleine sprintje trekken en koprollen. En elke stoel van elke redactielid gaan we wel even opzitten. Ook op de stoelen van de bestuursleden gaan we wel zitten.
1: Vooral jij, hè?
0: Ja, vind ik mooi, vind ik mooi. Maar ik ben altijd een beetje zenuwachtig op het moment dat hier allemaal mensen op de dinsdagavond gaan komen. Nou, de een naar de ander kwam hier net binnen druppelen. En sterker nog, de directeur kwam ook binnen wandelen. En hij kwam hier even binnen. Ja, en toch krijg ik altijd een beetje de zenuwen ervan. Of
1: ja,
0: zo.
1: Daarover moesten ook gelijk alle camera's uitzetten. Ja.
0: Ik ben niet de wild. Ja, want hij is bang natuurlijk dat onze harde kern zich anders ermee gaat bemoeien natuurlijk. Ja. Ja. Maar ja, het viel mee nog, hè?
1: Ja.
0: Het viel nog mee.
1: Ja, je moest alleen je parkeerplek inleveren.
0: Ja. Nou ja, ik heb daar een bordje voor laten maken.
1: Ja?
0: Ja. Radio de Vette Ketting parkeerplaats. Maar ik weet niet of ze dat zo gaan waarderen. Maar we doen het wel.
1: Ja, maar ik zet die van mij, die heb ik er nu naast gestaan. Maar daar kun je natuurlijk geen bordje maken. Dus ik laat gewoon zo'n beleidingsploeg komen.
0: Ja, gewoon, ja, ja. Dat vind ik mooi. En ja, dan RDVK erin.
1: Die zijn gewoon op de pleiroute bezig dadelijk weer vanaf morgen. Dus die kunnen wel even in het loze uurtje hier even een beetje het RTV... in de Vette Ketting logo even...
0: Ja, dat vind ik wel een mooie.
1: Ja.
0: Maar misschien moeten we wel even een beetje zachtjes praten.
1: Zachtjes.
0: Ja, want anders horen ze ons en dan mogen we zo direct de sleutels inleveren en dan hoor je... Pssst,
1: wat sleutels inleveren? Alleen niet van jou dan?
0: Ja.
1: Ja. Bij mij valt er niks in te leveren.
0: Ja, nee, dat is waar. Wat er wel in het leven is, we gaan richting de klok van 8 uur. Dat betekent dat we naar het nieuws gaan. En dan zijn we straks met de 2e uur terug. En met allemaal leuke nieuwtjes. Bijvoorbeeld, er is iets gratis te halen. Wat? Dat hoor je straks. Ik had een heel mooie... Moest even de knop indrukken. Goed indrukken. Forever Young. Tot zometeen.

0: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
0: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse Berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer verwacht geen uitbreiding van het vuur meer. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Het getroffen gebied ligt op de grens van de gemeente Berg Eik en Valkenswaard. Het ging om een oppervlakte van 100 bij 30 meter. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Veel lichamen werden pas dit weekend gevonden. Ruim 300 mensen werden gedood tijdens het Israëlische bombardement op de wijk Sabra in 2023. Volgens het Gazaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn nog 157 lichamen vermist. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks twee keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf 7 september ontvangen ze één koopzegel per 2 euro aan boodschappen. Nu is dat nog per 1 euro. Volgens Albert Heijn is de verandering nodig omdat klanten ook op andere manieren sparen, via acties voor uitjes en producten. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.
5: Dit is Connect.

0: suddenly I see Katie Tunstall. 6:08. Welkom bij het tweede uur van...
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Ja, je luistert nog steeds naar jouw dinsdagavondprogramma hier live bij Connect. 4 augustus 2026 alweer. Wat gaat de tijd toch snel, hè? Je knippert met je ogen en het is zo direct weer allemaal voorbij. Vandaag ook de dag van Huissen. De Huissense dag is er vandaag. Er wordt een grote spektakel, een groot feest al de hele dag al daar in het centrum. En Rutger van Barneveld die treedt daarop. Ze waren wel bezig met het Raadhuisplein om daar het feestterrein in orde te maken. Ze hadden wel wat minder plek. Maar DJ Sean en Rutger van Barneveld komen naar Huissen toe om op te treden. Het grappige is, ze hebben niet bekendgemaakt hoe laat Rutger van Barneveld op gaat treden.
2: Niet?
0: Nee, omdat ze bang zijn dat er heel veel mensen komen en ze het niet aan kunnen daar.
2: O jee.
0: En die man heeft het toch ook in één keer helemaal gemaakt, toch?
2: Ja. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Ja, maar dat is toch bizar. Die man die doet al 20 jaar, maakt die plaatjes. En er is er in één keer één plaat die dan uit het niets eigenlijk een beetje aanslaat.
2: Ja.
0: Zo moet je het ook eigenlijk maar zien. Het zijn heel vaak van die eendagsvliegen die natuurlijk één plaatje maken, het een hot item wordt en het dan door blijft kletsen. Maar het is ook wel bijzonder dat de Huissense dag dan niet bekend maakt hoe laat hij daar is. Want ja, uiteindelijk komen er toch wel mensen op af, denk ik. Het is lekker weer, dus de buitenstaanders gisteren af. Maar ja, welkom bij het tweede uur. Dames en heren, mag ik ook nog een goedenavond voor Stefan. Stefan, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Leuk dat je er ook nog bij bent.
2: Ja, hè?
0: Straks om 8:30 hebben we natuurlijk Joop's half uurtje. We gaan er even weer een paar thema's erin gooien, dat mensen erop kunnen stemmen. En dat wordt dan het thema van Joop's half uurtje. We hadden het natuurlijk net over Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. Ja, dan kan het ook bijna niet anders dan dat wij hem hier gaan draaien. Iedereen is helemaal lijp van deze plaat. De platen deze zomer. Rutger van Barneveld. En de zwoele zomernachten hoor je hier nu bij Connect.

0: Ja, de zoende zomernachten. Terwijl wij ook beluisterd worden op dit moment vanaf Malmö. Ja, die hoort het goed, dat is Zweden. En Modi die is onderweg terug naar Nederland, want ja... Hij moet vrijdag wel op tijd thuis zijn, want dan speelt Vitesse namelijk de eerste wedstrijd.
1: Ja.
0: Tegen wie?
1: RKC.
0: RKC Waalwijk, dames en heren. Ja, de eerste thuiswedstrijd van Vitesse.
1: Ja.
0: Thuis tegen RKC Waalwijk in de KKD. Worden ze kampioen dit jaar?
1: Dat weet ik niet.
0: Wat hoop je?
1: Laten we gewoon lekker weer... Het gaat nou weer eens een keer over voetbal.
0: Ja.
1: Dus, weet je, laten we het daar even behouden.
0: Ja.
1: En we zien wel hoe ver ze komen dit jaar.
0: Ah, we gaan het allemaal meemaken. En mocht je toch thuis zitten volgende week woensdag 12 augustus... dan moet je niet graag staan te kijken als je omhoog kijkt naar de zon... en er is in één keer een hap uit de zon.
1: Een hap uit de zon?
0: Ja. Het is namelijk 12 augustus is er namelijk een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Dat is wel bijzonder, is dat, ja. Hè? Ja, ik vind het ook altijd wel een beetje gek hoe dat dan waar gaat. Want als je thuis nog een eclipsbril hebt liggen... dan is dit op het moment om af te stoffen. Want op woensdag 12 augustus schuift de maan langzaam voor de zon... vanaf de rechterkant. Dus niet van onder, niet van boven, niet van links... maar echt vanaf de rechterkant schuift hij dan in de zon. En dat is dan krijg je wel een hapje te zien. En dan denk je, nou ja, Maurice, leuk, allemaal dat je het vertelt. Maar dan ga ik de hele dag naar boven zitten kijken. Nee, het is gewoon vanaf ongeveer 7:15 tot ongeveer 9:00. En het hoogtepunt is om 8:11. Op dat moment is maar liefst 88% van de zon bedekt.
1: Zo.
0: Het is toch wel bijzonder hoe de natuur af en toe tekeer gaat daarin, hè? Ja, volgens de KNVWS is dit namelijk de grootste gedeeltelijke zonsverduistering... die sinds 11 augustus 1999 vanuit Nederland te zien is. Dus zet het even in je agenda. 12 augustus, dan is er een zonsverduistering in de avond. Ja. Oh, dan gaan we naar een Arnhemse band. Teaspoon en Sex on the Beach.

0: Zo, goedenavond. 9 minuten voor 8:30. Terwijl, ja, Peter zegt, ik denk dat ik muziek ga melden. Heb een gevoel dat het warmer is dan mijn lichaamstemperatuur. Dus dan heb je koorts. Ja, zo kan je het ook benaderen natuurlijk. Hé, hey, je mag nu stemmen op jouw favoriete thema voor Joop's half uurtje. We hebben de 80's, de 90's, de Zero's, de Summer en Fout. En de Zero's en de Summer hebben nog 0%. De 80's hebben op dit moment dik de leiding met 63%. De 90's 25%. En het Fout half uurtje 13%. Dus laat even weten welke thema jij absoluut wilt horen zo direct om 8:30. Dan mag je ook in die thema je favoriete plaat aangevragen. En vertel dan ook even waarom je die plaat wilt horen. Sowieso. Oké, dames en heren. Straks, hoe warmer het wordt, hoe meer gratis je het gaat krijgen. Oeh, dat klinkt interessant,
1: meer
0: hè?
1: Gratis?
0: Ja.
1: O jee.
0: Dus hoe warmer het is, ja, dan pas ga je iets gratis krijgen.
1: Zo.
0: Wat denk je dat het is?
1: Ik weet het niet.
0: Nee?
1: Het zal er geen benzine zijn.
0: Nee, dat is tegenwoordig heel hartstikke duur. Hartstikke duur. We gaan muziek draaien. En het grappige is van deze plaat, de plaat duurt maar 1 minuut 37. Hij komt uit 2018. En ik ben benieuwd of jij hem kent. Dit is Dominic Fike.

0: Nou, dat was hem dan.
1: Kort.
0: Ja, ik denk gewoon dat het een gigantische fout is. Ik denk 1 minuut 37 kort nummertje wordt gewoon gedraaid hier bij Connect. Dat kan allemaal natuurlijk hier op deze dinsdagavond. Nou, ik had het er net over. Hoe warmer het is, dan pas ga je het gratis krijgen.
2: Nou,
0: er staat namelijk een automaat. Dat staat in Apeldoorn. Ah. Het is wel buiten ons uitzendgebied. Maar in Apeldoorn staat een apparaat.
1: Als je op een hoog gebouw gaat staan met de auto,
0: dan kan je het wel zien. Ja, dat is waar. Dat is ook wel ontvangen. Het is namelijk zo, op het moment dat de temperatuur hoog genoeg is,
1: ja,
0: dan loop je naar dat apparaat toe.
1: Ja.
0: Druk je op een knopje en pak je een hendeltje erbij. En dan kan je gratis ijsjes stappen.
1: Oh.
0: Bijzonder, toch?
1: Is dat bij de ijs van de dinges?
0: Nee, het is bij het Zwitserterrein.
1: Oh.
0: Ja, het is een nog veel leukere manier om een boodschap over te brengen. Is bijna namelijk niet te bedenken, zegt de uitgeefster. Het is een kunstenares. Ze zegt ook, ik wil graag mensen nalaten denken over de combinatie met de hitte en ijs. Ja, dat zit natuurlijk wel weer een heel groot boodschap achter. Ik vraag me alleen af of je die boodschap daadwerkelijk bij de mensen gaat krijgen als ze gewoon gratis ijs kunnen tappen.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Het is, er staat een felgekleurde stellage. Moet het apparaat, ik kijk dus ook echt daadwerkelijk of de zon schijnt en of het een bepaalde temperatuur is. En dan pas gaat hij aan. Dus dat vind ik dan wel weer grappig. Het is eigenlijk een beetje het omgekeerde.
1: Ze hebben het, op het moment dat je, nee, dat mag ik niet zeggen.
0: Ja, zeg maar.
1: Nee, maar stel nou dat je een föhn meeneemt of zo.
0: En dan maar
1: even zo van midden in de winter.
0: Ja.
1: Hup, doe je mee föhnen.
0: Ja.
1: Dan denkt hij, oh, het is 30 graden buiten. Huppakee, ijsje.
0: Ja, nou ja, ze wil er eigenlijk, want het is een beetje hetzelfde wat je zegt, hè. Want ze wil er eigenlijk laten zien dat er op sommige momenten heel veel energie beschikbaar is. Hè. Door zonnestralen kunnen we ook heel veel te zien. Dus misschien kan je dan ook met jouw föhn gebruik maken van het opgehaalde energie vanuit de zon.
1: Ja.
0: Want anders moet je een hele lange verlengkabel meenemen als je daar naartoe gaat.
1: Aggregaat.
0: Ja, aggregaat achter op zo'n karretje. Hoppakee, de föhn aan.
1: Dat is hetzelfde, zeg maar, met elektrische auto's.
0: Ja.
1: Ja, op het moment dat je actieradius niet goed genoeg is, dan doe je gewoon een aanhangertje met een aggregaat even erachter.
0: Ja, het is ook wel.
1: De weg gewoon opladen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, ze wil er in ieder geval mee aantonen dat de energie gebruiken als die beschikbaar is. Je kan de soft ijs uithalen in de smaken vanille en chocolade. En vanaf nu is die te vinden, wat ik al zei, op het Zwitserterrein tegenover het pand van CrossFit. Dus mocht je in Apeldoorn zijn, mocht de zon gaan schijnen, ga er even lekker naartoe. En dan kan je gewoon een gratis ijsje eten. Ja, en dan denkt de hallo, is het dan gratis? Nou, het wordt wel betaald natuurlijk. Het wordt door de beheerder van het Zwitserterrein allemaal betaald. Maar zo geven ze toch weer een boodschap af. Nou, ik vind het wel weer grappig en ludiek.
1: Ja.
0: Ja. En we hebben ook Belgische luisteraars, zie je? Wij zijn helemaal niet zo gierig, zoals de Belgen altijd tegen ons zeggen. Ja, die Belgen zeggen altijd dat wij, de Belgen zeggen altijd dat wij Nederlanders gierig zijn. Dat is zo'n vooroordeel, net zoals wij dan zeggen dat de Belgen niet heel slim zijn.
1: En dat de wegen in België, zeg maar, daar zitten nog kuilen in plaats
0: van. Ja, maar daar is niks over gelogen, dat is keiharde waarheid.
1: Ja,
0: ja, dat is ook weer. Hey, nog 3 minuten heb jij de tijd om te reageren. Op dit moment staan de 80's bovenaan met 60%. Het kan bijna niet anders dan dat Joop's half uurtje zo direct de 80's gaan worden. Dus mocht jij zo direct zien dat de poll voorbij is, kom maar door met jouw favoriete 80's platen. Dan gaan wij het straks na 8:30 ze allemaal voor jou draaien hier bij Connect.
3: Jouw regio. Jouw regio. Jouw muziek.
4: Connect. Met Connect ben je overal thuis.

0: Het is inmiddels 8:58. Dat betekent dat we naar de hoogtepunten gaan van het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De zeer felle brand die in een bebost gebied bij het Noord-Brabantse berg Eik woedde is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en voor het blussen werden ongeveer 14 brandweervoertuigen ingezet. Honderden Palestijnen waren vandaag in Gaza bijeen voor de begrafenis van 112 personen, onder wie 40 kinderen. De slachtoffers stierven na een Israëlische aanval op Gaza's stad in november 2023. Albert Heijn versobert haar koopzegelprogramma. Klanten van Albert Heijn doen er straks 2 keer zo lang over om hun spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: En dan een verkeersinformatie, Stefan.
2: Ja, goed nieuws. Nog steeds vroom op de kerm. Ja, echt.
0: Ook
2: ja,
0: geen wegwerkzaamheden en dat soort dingen.
2: Nee, dat is morgen weer. Hè. Morgen dan gaan ze weer volle bak met de weg aan de gang.
0: Oh, god. Nou moet je morgen de weg ophouden. Dat even in de gaten natuurlijk, hè. Dan gaan we naar het weer. Vanavond zijn regionale enke onweersbuien mogelijk in de provincie. Vannacht is het meest droog en broeierig warm. Op de meeste plekken wordt het niet kouder dan 20 graden. Vanaf woensdag is het in ieder geval voor een paar dagen minder heet. Onder invloed van een matige westenwind wordt het donderdag en vrijdag 22 tot 25 graden. En dan zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. In het weekend wordt het wel weer warmer. Dames en heren, jongens en meisjes, boeren, burgers en buitenlui. Het is 8:58. Dat betekent dat het tijd is voor Joop's half uurtje. Ja, en jullie hebben gekozen voor de ethies.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is
0: Connect. We beginnen met Phil Collins. Een plaat uit 1988. A Groovy Kind of Love hoor je hier nu bij Connect.

0: Wat een lekkere rustige plaat. Een plaat in 1988. A Groovy Kind of Love. De volgende plaat gaan we draaien voor Yola. En Yola die zegt Jennifer Wash, The Power of Love. Omdat de kracht van de liefde het belangrijkste is in het mensenleven. Oh, wat zijn we toch allemaal sentimenteel vandaag.
1: Ja, hè?

Power of Love, Jennifer Wash. Speciaal gedraaid voor Yola, omdat zij vindt dat het liefde in het leven wel heel mooi is. En dan deze plaat er dan ook bij. En hij is onderweg richting Nederland vanuit Malmö, oftewel Zweden. Modi die zegt, ja weet je, als we dan toch lekker bezig zijn met de jaren 80, dan wil ik graag een plaat uit 1982. Toen had je een band, een groep, Doe Maar. En die zongen over een plaat, De Bom.

0: Zo'n lekkere plaat, hè? Doe maar. De volgende plaat gaan we voor Conquest draaien. Die vraagt hem ook aan. Die zegt, ik doe Genesis, Land of Confusion. Want ik ben van mening dat we in zo'n rare tijd leven. Hoge brandstofprijzen, gekke dictatuur in de wereld en desinformatie waar iedereen van in de war raakt. Och man, wat een mooie boodschap. Hij wil graag deze plaat dan horen. Nou, dan kunnen we niks anders dan hem ook draaien.
1: Lekker hoor.
0: Maar wij draaien zeker echt alleen maar met de juiste informatie.

0: Land of Confusion, speciaal even gedraaid voor Jeroen. Wat was dat?
1: Jij zet net de microfoon aan, moest ik even hoesten.
0: Nou, vooruit dan maar. We hebben ook luisteraars in het buitenland.
1: Ja.
0: Kijk, vanuit Malmö. Maar België is ook voor ons een beetje Duitsland.
1: Duitsland?
0: Buitenland.
1: Nee, dat is buitenland inderdaad.
0: Ja,
1: onze zuidenburen.
0: Ja. En daar zit onze grote vriend Kurt Lemmens ook te horen tijdens de 48 uur op de 11, 12 en 13 december hier bij Connect. Dan gaan we geld inzamelen voor het goede doel. En ik moet vertellen, Jeroen heeft al een leuke filing items, onder andere. Met die 10 assen, meer kan ik daar nog niet over verklappen. Maar Kurt die zegt, ik wil graag een plaat horen van The Temptation. Ja. Je kent het niet, hè? Temptation is van de Nederlandse zanger Richenel. En Richenel, oftewel voluit Hubertus Richenel Baars. Hij brak namelijk in 1987 door met een reeks hits, waaronder Dance Around the World, Temptation en Don't Save Your Love. De nummers werden geproduceerd door het succesvolle duo Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. Temptation gooide uit tot een van zijn bekendste stijgers en bereikte de plek nummer 11 in de Nederlandse top 40. En Richenel viel op door zijn krachtige soulstem en internationale uitstraling, waardoor ook in buiten Nederland een succes had. En daarom wordt hij ook door een Belgische luisteraar aangevraagd. Ja, en als je hem aanvraagt, dan gaan wij hem gewoon draaien hier op de radio. Richenel!

0: Original en Temptation. We hebben nog 6 minuten, dus nog snel kunnen we 2 plaatjes draaien, hoop ik. De volgende plaat gaan we in ieder geval draaien voor André. En die wilde graag Peter Gabriel horen met Sledgehammer. Oh, wat een lekkere platen zeg. In de jaren 80, Joop's half uurtje. Dit is Connect, jouw dinsdagavondshow. Met Stefan, die is er ook nog. Stefan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Maurice nog, we zijn nog 2 platen verwijderd van 9 uur. Maar deze gaan we speciaal draaien voor jou, André. Sledgehammer.

0: Oh, wat een lekkere plaat uit 1986. Sledgehammer van Peter Gabriel. Zo, dames en heren, ja, dan gaat de tijd toch snel uiteindelijk dan, hè? De tijd vliegt voorbij. De volgende plaat, en die kunnen we nog gauw instarten, denk ik. Ja, het kan nog. Deze gaan we speciaal even draaien voor Sabrina. Dames en heren, dit was het weer. Jouw dinsdagavondshow hier bij Connect. Stefan, bedankt.
1: Ja, jij ook, Maurice.
0: Jullie luisteraars, bedankt. En graag tot de volgende keer. Dag, wordt het Simple Minds. En

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukt de eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Twee dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Na 5 jaar hoeft een eerder overwonnen kankerdiagnose dan niet langer openbaar te worden gemaakt. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. In Nederland bestaat de schone lei-regeling, waarbij je na 10 jaar niet meer je ziekteverleden hoeft te delen bij aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat regen- of onweersbuien. In de nacht koelt het amper af, het is 19 à 20 graden. Morgen start de dag grijs.

0: later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. En in Duitsland is een wet in de maak die genezen kankerpatiënten het recht geeft om vergeten te worden. Ex-patiënten worden nu nog vaak gediscrimineerd bij het aanvragen van leningen en verzekeringen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond en vannacht komen hier en daar nog regen- of onweersbuien voor. In de nacht blijft het vrij warm met 19 à 20 graden. Morgen start de dag met bewolking, later komt de zon erbij. In de middag krijgen we met een mix van stapelwolken, zon en een enkele bui te maken. Het is iets minder warm dan de voorgaande dagen met 23 tot 27 graden. De wind zit in de westhoek en is matig tot vrij krachtig. Donderdag is het overwegend droog en zonnig, maar vanuit het noordwesten krijgen de noordelijke provincies wel met een regengebied te maken. De temperatuur doet nog iets verder een stap terug met 20 tot 24 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Niemand heeft door kunnen reizen naar het Europese vasteland, benadrukte eurocommissaris Brunner na de vergadering. Hoe de bestorming van Ceuta is voorbereid en of desinformatie van mensensmokkelaars een rol heeft gespeeld, wordt nog uitgezocht. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. De berichten, die afkomstig lijken van echte netwerken en journalisten, zouden erop zijn gericht om kandidaten die Rusland niet ziet zitten zwart te maken. De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar april plaats. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. 2 dorpen nabij de vulkaan Fuego zijn ontruimd. De eruptie begon gisteren en vandaag werd het alarmniveau verder verhoogd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Vulkaan Fuego, een van de actiefste vulkanen van Centraal-Amerika, ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af, het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Dit is Connect.

0: Renkum via Doesburg tot aan Spijk. Bij Connect voel je je thuis.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. De gesprekken met van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. Na een spoedvergadering van de Europese asielministers hebben alle EU-landen steun betuigd aan Spanje. De spanningen over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta lijken daarmee voorbij. Frankrijk verdenkt Rusland van inmenging bij de presidentsverkiezingen. Een Russisch netwerk dat aan het Kremlin gelinkt is, zou nepverhalen hebben verspreid over politici die zich kandidaat stellen of dat naar verwachting zullen doen. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala worden honderden mensen uit voorzorg geëvacueerd. Meer evacuaties zijn onvermijdelijk als de vulkaan nog actiever wordt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. Eerder werden al 10 andere gemeenten op het matje geroepen. De gesprekken met van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In het uiterste geval kan de minister in plaats van de gemeente een vergunning voor een opvanglocatie verlenen. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag.

Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Vannacht koelt het amper af. Het is 19 tot 20 graden. Morgen start de dag grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Asielminister Bart van den Brink heeft burgemeesters en wethouders van 14 gemeenten ontboden op het ministerie omdat ze niet genoeg asielopvangplekken regelen. De gesprekken met Van den Brink moeten ertoe leiden dat de gemeenten alsnog opvanglocaties gaan regelen. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4e persoon is tot iets na 9 uur tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9:00 tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. De winnares heeft beloofd alle extra kosten te zullen dekken. Dat is geen probleem nu ze miljonair is. Het weer. Hier en daar wat regen of onweersbuien. Het koelt amper af, het is 19 à 20 graden. De dag start grijs, later komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: nieuws, muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden achterhaald en werd het lot tussen het afval gevonden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De gezamenlijke veiligheidsregio's waarschuwen dat zij meerdere natuurbranden, zoals nu in Venray, tegelijk niet aankunnen. Daarvoor is meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook blusvoertuigen die moeilijk toegankelijk terrein aankunnen. De grens van de capaciteit is bereikt. Door de klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Dat vraagt niet alleen om meer speciaal opgeleid personeel, maar ook om ander materiaal. In de zee bij Callantsoog zijn 4 mensen in de problemen gekomen. 1 is overleden, 2 zijn gered en naar een ander wordt nog gezocht. De zwemmers kwamen rond 4:30 vanmiddag in de problemen. 2 mensen, onder wie een minderjarige, werden vrij snel uit het water gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Naar de 4de persoon is tot iets na 9 uur tevergeefs gezocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De glastuinbouw krijgt geen ontheffing voor het landelijke sproeiverbod dat vanaf morgen geldt. Volgens Glastuinbouw Nederland komen veel tuinders in de problemen als ze geen oppervlaktewater meer mogen gebruiken om hun gewassen te besproeien. De schade zou kunnen oplopen tot 150 miljoen euro. Het Hoogheemraadschap zegt niet anders te kunnen. Uitdroging van de dijken kan scheuren doen ontstaan. En Italiaanse vuilnisophalers hebben een zoektocht opgezet naar een weggegooid winnend loterijticket. Door een vergissing was het lot bij het afval beland. De winnares schakelde vervolgens de hulp van het regionale afvalverwerkingsbedrijf in. Uiteindelijk kon